0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. En vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor Bosecologie en Bosbeheer Chris Verheijen.
3: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van dood hout. Dood hout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periodes van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
2: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. Bij de zware aardbeving in Japan zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De tol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin, het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het Natour-criterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het Natour-criterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ook vandaag blijft de noodtoestand in verschillende Franse departementen van kracht. Vanaf vandaag verwachten ze op veel plaatsen een nieuwe hittegolf met temperaturen tot 42 graden. En dat zou tot nieuwe brandhaarden kunnen leiden. De zware natuurbrand in het departement Gironde breidt voorlopig niet verder uit, al waren er gisteren wel 14 heropflakkeringen. Ook in het departement Var blijft het branden, het vuur zou daar wel onder controle zijn. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde worden ten zeerste afgeraden. Jort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
3: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
2: En ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
4: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periodes van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
2: Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Volgens de VS worden de groeperingen door Iran gesteund om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Bij de zware aardbeving in Japan gisteren zijn 13 mensen omgekomen. Dat meldt de Japanse premier. De tol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond. En er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het na-tourcriterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Timmerlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het na-tourcriterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zeg Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci ImmoBiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door ook.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Jort HLN-journaliste Sabine Vermeire vanuit Bordeaux.
10: We krijgen hele hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag, de warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
9: Ook in het departement Landes wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle, maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Jort-Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
11: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
9: Op een speelplein in Kanthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door hetzelfde spelletje. Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in hun oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag wordt het iets minder warm, rond 27 graden.
12: Dag Robeer. Storen we niet?
13: Nee, kom binnen.
12: Onze kleine is er ook bij.
13: Hallo.
12: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
13: Allee, maar dat past toch nog?
12: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
13: 1924 euro.
14: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
13: Geniet er maar van, jongen.
15: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Welle lust te regeren naar Jan de Palmenere.
18: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Ik wens u een hele goede morgen Antwerpen en ver daarbuiten uiteraard. Het is woensdag 29 juli. Het is fantastisch weer buiten. Er is geen windje. Het gaat heel warm worden. En ik heb heel veel muziek voor u verzameld. Er is maar één Guido Belcanto. En u hoort hem hier en nu met Toverdrank.

aan met Guido Belcanto. Het is een van de betere dingen des levens. Ik hou er even aan om alle jarigen te feliciteren. Het is te zeggen alle jarige Radio Minerva-leden. Dat is Josephine uit Borgerhout, de Willem uit Antwerpen, Walter uit Berchem, Steve uit Antwerpen, Janine uit Brasschaat, Bertina uit Antwerpen, Leo uit Ekeren, de Robert uit Deurne, nog een Josephine uit Brasschaat, Jo uit Antwerpen, Herman uit Ranst, Jean uit Antwerpen en laatste, maar niet minder belangrijk, Marianne uit Brasschaat. Aan al deze mensen een heel fijne verjaardag gewenst. En we doen dat met een fluwelen bariton van Jim Reeves uit 1961. Somewhere Along the Line.

en Jim Reeves. En we blijven in rustige sferen met Bing Crosby, Martha, The Rose in Her Hair, speciaal voor Simon.

Bing Crosby. En misschien staat dit wel in de top 1000 van Radio Minerva. U weet het, u heeft nog een goede twee dagen, 15 uur en 45 minuten en 20 seconden om daarop te stemmen. U vindt dat op de website. U vindt de weg wel. I'm Sticking With You is een liedje van Jimmy Bowen en de Rhythm Orchids. Terug wat vettige gitaar nu uit 1956. I'm Sticking With You.

0: stuck with you, baby.
1: Jimmy Bowen, I'm sticking with you. En ik ook, ik blijf nog tot 10 uur bij u. En nu iets dat Tom Jones, Ray Charles en vele anderen later hebben gecoverd uit 1956, is dit het origineel. Clyde McFetter, Without Love, There's Nothing. Het is wel waar, hè?

Ik zeg soms, beste mensen, een dag zonder Elvis Presley is een dag niet geleefd. En daar gaan we dan nu meteen verandering in brengen. Uit 1968 met een liedje dat Lloyd Price al in 1957 had uitgebracht, iets bluesier. Elvis Presley met Lordy, Miss Claudie.

Voilà, Elvis is gepasseerd, we kunnen er weer tegen. En nu Della Reese. In 1959 zong die een liedje met een ja, toch wel wat dubbelzinnige tekst. De titel is It's So Nice to Have a Man Around the House. Huh? Fijn, denk ik dan. Maar een beetje verder in dat liedje komt er He's a necessary evil in your plan. Toch eens over nadenken.

voor het compliment, Della Reese. Even een boodschapje tussendoor. Uma Guma, die organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de Orangerie Schildehof. De Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 2 augustus, dat is heel binnenkort, is er Unplugged Unlimited met pop, rock, troubadour. Op zondag 9 augustus is er Hicks Factory met volk tussen poëzie en protestsongs. Waar hoor je dat nog eens? Op zondag 16 augustus zijn er Les Violettes met vingervlugge swingende violen. Klinkt goed. Er zijn die dag ook smuitenbollen te verkrijgen. En op zondag 23 augustus is er het Dirk de Vriend trio met Nederlandstalige klassiekers. En tenslotte op zondag 30 augustus zijn er de Fleetwoods met een hommage aan Fleetwood Mac. De Fleetwoods of de Fleetwoods? Ik weet het niet. Hier staat de Fleetwoods. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be en meer info is te verkrijgen op hun website www.umaguma.be. Volgens mij is dat trouwens een plaat van Pink Floyd, niet? Uma Guma? Ik denk het wel. Iets totaal anders nu. Tom Jones. In 1965, beste mensen, werd hij geweigerd door de BBC omdat hij te sexy was, die Dekselse Tom Jones. Dit is dan ook een fantastisch, fantastisch sexy nummer. It's not unusual. Tom Jones.

Tom Jones. Ik zou dit nummer op repeat kunnen horen. Heel een dag. Echt waar, ik meen het. En nu nog even voor wat reclame. The Criterions uit 1959 met Tim Houser. En die zou een beetje later de Manhattan Transfer oprichten. You, just you.

0: dadelijk bij u terug.
1: Trek uw downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68.

0: Dat is een, pittige, maar kleine vergissing, beste mensen. Want eigenlijk moest u dit houden.
1: Welle lusten regeren naar Jan de Palmeneren.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Mijn excuses voor deze kleine vergissing. Ik heb trouwens een berichtje binnengekregen van mijn goede vriend Piet, die ook luistert, dat effectief Uma Guma, dat is een plaat van Pink Floyd. Hè. Fantastische cover trouwens. Nu iets totaal anders. Ik weet niet of ooit de film De Lobster zag, daar komt een absurd maar schone versie van het volgende nummer in voor. En Nick Cave die bracht er ook al iets van. Maar dit is de originele, voor zover ik weet. Uit 1967, Gene Pitney. Something's Got a Hold of My Heart.

Pitney, wat een fantastisch nummer toch, vind ik. Hè. Nu iets anders. Wat ik geweldig fijn vind eigenlijk aan al die oude zangers, of die zangers die van de jaren 50, 60 toch populair waren, is dat die enorm veel covers uitbrachten van elkaar, soms heel snel nadat een ander nummer ook bekend

was geworden. Dat kon vroeger. Ik vind het eigenlijk wel prettig. Zo zijn er gigantisch veel versies van heel veel goede nummers overal beschikbaar. Dit is er zo eentje. The Doors, die brachten in 67 Light My Fire uit. En Julie London, die deed dat gewoon een jaartje later. Light My Fire.

Dat was Julie London, waar ik mij bij stemmen als Julie London altijd afvraag is. Stel dat die nu gewoon aan tafel zit en die zegt tegen iemand, of die wil, ja, die wil de choco of de boter hebben, zou die dat dan ook zo zeggen van, kan je mij even de boter geven of de choco? Ik vraag me dat gewoon af. Iets totaal anders nu. Carl Mann uit 1959, die maakt ons terug wakker. Pretend.

0: Vorige week, beste luisteraars, heb ik Scott Bradley's Postmodern Jukebox voor u geïntroduceerd. En ik heb er deze week terug een nummertje van bij. Melinda Doolittle zingt deze keer en ze zingt Don't Stop Me Now. U mag eens nadenken van welke band dat ook weer is. Melinda Doolittle en Scott Bradley's Postmodern Jukebox.
1: Tonight I'm gonna have myself a real good time.

Coffee en Jane Morgan is altijd goed. Paul Anka nu. Paul Anka die heeft een plaat opgenomen waarop hij heel veel verschillende bekende popdeuntjes in een big band versie en op zijn Paul Anka's heeft ingespeeld. Dit is er eentje van de Gallagher broertjes, Wonderwall.

eerlijk, ik vind die versies van Paul Anka soms zeker zo goed. Waren het niet beter dan het origineel? Sorry, Oasis-fans. Voor we naar wat boodschappen gaan, vertel ik u nog dat in de maand augustus in het Poldermuseum in Lillo, dat alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen, maar die is pas gebeurd natuurlijk geweest, geopend is tussen 13 en 18 uur op zondag 12 juli, maar dat is voorbij. Was er Lillo Boekendorp. Maar sowieso kunt u er altijd natuurlijk langs gaan. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polders. En ze flitsen je terug naar de goede oude tijd toen alles beter was. Meer informatie kunt u op de site vinden van www.poldermuseumlilo.be. En tussen Poldermuseum en Lilo staat een streepje. We gaan nog even luisteren naar Duane Eddy, Rebel Rouser. Tot straks.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleept de NNBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NNBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. En de nazi's betaalden de NNBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. Op een speelplein in Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door datzelfde spelletje. In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is er wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijer vanuit Bordeaux.
4: We krijgen hele hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag, de warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
3: Ook in het departement Landen wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle. Maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen op Irak zijn zeker 10 doden gevallen. Het gaat om leden van pro-Iraanse paramilitaire groepen. Dat melden twee bronnen binnen zo'n groepering. De luchtaanvallen waren gericht op wapensites en logistieke doelen. De VS zegt dat die groeperingen door Iran gesteund worden om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in de oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
8: zeg?
7: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485-54-87-85.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer at Thaise. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.
14: Welle dus te regeren naar Jan de Palmenere.
15: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Het is ondertussen al het tweede uur van deze uitzending, beste mensen. Heeft u het ook gehoord? Het wordt 35 graden vandaag. We zullen ons maar een beetje inhouden en niet te veel doen. Having a Party, dat was de grootste hit ooit van The Ovations. Maar dit is even een slow van hun. The Ovations, Whole Wide World.

Meade and This Whole Wild World. Dat is wel heel veel natuurlijk. Hebt u vandaag al gestofzuigd of geswieferd? Wel, indien niet. Dit, en ik heb het geprobeerd, echt, het werkt fantastisch. Dit is een heel goede plaat om bij te stofzuigen of te swieferen. Dean Martin, I Love You for Sentimental Reasons uit 1962.

heeft u het geprobeerd, dat stofzuigernummer? Echt, werkt heel goed. Zeker eens doen. Johnny Cash nu uit 1958, met een liedje dat door de BBC verbannen werd toen van de radio, gewoon door het zinnetje God gave me that girl to lean on. Oh, ze moesten eens weten wat er vandaag allemaal op de radio en tv is. Maar bon, het werd verbannen, maar niet bij ons. I guess things happen that way. Johnny Cash.

De Oe. Johnny Crawford, dat was een jeugdsterretje, of die is heel jong begonnen. En hij heeft ook zo'n heel hoog stemmetje, zal direct horen. Hij was ook acteur in The Lone Ranger in 1956. Uit 1962 is dit Lucky Star. Lucky Star.

was wel degelijk Johnny Crawford met een hoog stemmetje uit 1962. Wat ook leuk is, vind ik, aan al die bandjes en die bandjes van de jaren 50, 60, is de namen die ze aan zichzelf gaven. Zeg nu zelf, Jiving Jean and the Jokers, klinkt toch fantastisch. Uit 1959 is dit Breaking Up is Hard to Do. En nee, dat is niet de Neil Sedaka song, maar het is wel dezelfde songtitel. Jiving Jean and the Jokers.

Dat waren Jiving Jean en de Jokers. Uit datzelfde jaar draai ik nu Waterloo. Nee, niet ABBA, maar Stonewall Jackson. En dat nummer is geschreven door John D. Loudermilk. Ik verzin het niet. John D. Loudermilk. Wat een naam. Waterloo.

Bent u al eens in Gierle geweest? In Gierle, daar staat een standbeeld van deze man, of zo'n soort buste, denk ik. Louis Neefs, uit 1969. En u moet eens naar YouTube gaan, daar staat een geweldig filmpje van dat Eurovisie Songfestival aan toen. Staat er heel stijf in pak, Louis Neefs. Het begint ook heel deftig. En dan doet hij iets met zijn armen, als het refrein begint. Het is geweldig. Jennifer Jennings, fantastisch lied.

Fantastisch nummer. Ik heb hier in de studio lustig meegedaan met mijn armen. Het was geen zicht, maar ik heb me wel geamuseerd. Van de enige prachtstem naar de andere. Billy Joe Spears in 1975 zong dit nummer Blanket on the Ground. Het gaat over een dekentje dat ze buiten in de tuin uitspreidt om daar samen met haar man wat te liggen. Het is er vandaag het weer voor. Misschien net iets te warm. Zeer, zeer mooi nummer ook weer. Billy Joe Spears.

Zalig. Weet u wie de Velvet Fog is? Dat is de bijnaam die ze aan Meltor meegaven. Dat wil eigenlijk zeggen fluwelen mist. U hoort het in dit nummer uit 1957 waarom ze dat zeiden. Something's gotta give.

0: Back to Downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan dansen passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom.

0: 010 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
1: Welle lust te regeren naar Jan de Palmenere.
2: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel goedemorgen mensen. Ik heb nog een half uurtje muziek voor u van mezelf dat ik hier bij elkaar gesprokkeld heb voor we naar mijn collega Patrick overgaan. En dit is er eentje van Kay Starr, die eigenlijk Catherine Laverne Starks heette. Kay Starr, 1952. Fool, fool, fool. Hey, do do do.

Full, full, full. Ik hoop dat ze het niet over mij had. En dan nu een klassieker. Eentje dat Ilsen heeft aangevraagd. Eentje om de ramen mee open te zitten. En ramen open te zetten en mee te zingen. Uit 1967 van David McWilliams is dit het geweldige The Days of Pearly Spencer.

Pearly Spencer met een trucje op de stem dat later Flash in the Pan in de jaren, ik gok 80, 90 ook zouden toepassen. Misschien was het eind 70 zelfs. Nat King Cole Trio nu met Dream, A Little Dream of Me.

0: Marilyn Michaels, die nam het nummertje op Tell Tommy I Miss Him. Maar dat was pas nadat dit was uitgekomen, in 1960, van Ray Peterson. Tell Laura I Love Her. Speciaal voor alle Laura's, ter wereld, waar dan ook.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Shirley Bassey, wat een stem. Mijn moeder was grote fan en ik snap waarom. Frida Lipschitz, die had een artiestennaam Georgia Gibbs. En in 1952 begint zij met heel veel drama aan dit nummertje, Kiss of Fire.

nog Ray Sharp met Linda Lou. Zo, beste mensen, ja, mijn plaatjes zitten er zo goed als op. Mijn collega Patrick staat hier al te popelen om het na 10 uur van mij over te nemen. We luisteren nog voor reclame en wat boodschappen naar Glenn Miller, Boogie Woogie. En volgende week ben ik eens terug. Graag tot dan.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva.
7: Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Franke op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorrading, trucks en er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Om 12 uur vanmiddag vertrekken ze vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is intussen onder controle en breidt zich niet uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt sleept de NMBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NMBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. In ons land staan 52 overheidsgebouwen al meer dan een jaar leeg, dat schrijft HLN. Het gaat onder meer om gerechtsgebouwen en kantoren. En dat kost handenvol geld, je hoort HLN-journaliste Fleur Mees.
8: Enerzijds heb je natuurlijk de gebouwen die de Belgische staat bezit. Daar moeten we gelukkig geen huur voor betalen, maar we moeten daar wel bijvoorbeeld kosten voor elektriciteit voor betalen. En in 2025 liep die factuur op voor bijna 800.000 euro. En ook de krotbelasting, daar moest de staat vorig jaar 1,25 miljoen euro voor opgestuurd. Maar dat is eigenlijk ook het topje van de ijsberg, want je hebt natuurlijk ook de gebouwen die de staat huurt.
7: Hoeveel ons dat kost is niet duidelijk, maar het loopt wellicht tot in de miljoenen. Bevoegd minister Mat wil minder gebouwen huren en ook panden verkopen. Het is zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
10: De Robert? Wie is dat?
9: Eh wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
10: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
9: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. Eh wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
10: Zwaasdingen?
9: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
10: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
9: Robert? De expert 03 226 93 93.
10: Welk bedrag had hij nog gedacht?
9: De Robert geeft misschien wel een jolleke meer dan verwacht.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Minerva. En dat op de gekende 98FM DAB+. En op de stream natuurlijk, de World Wide Web. 5 minuutjes na de klok van 10 uur. Het is weer tijd op woensdag tussen 10 en 12 voor uw programma met Patrick. En dat programma heet natuurlijk Timeless Music. Ik wil ook nog even Jan de Palmenere bedanken. Zoals gewoonlijk weer fantastische muziek, Jan. Dankjewel. En tot volgende week. Ik heb er veel zin in. Ik heb er een heel tritsplaat klaarstaan voor jullie.

Dit was het zeer populaire ballad van Johnny Mathis, Misty. En als opener hadden we K-Star en C'est Magnifique.

We werden teruggecatapulteerd naar het jaar 1973 en dat werd met Karen en Richard Carpenter, Yesterday Once More. Uit het nummertje komt uit het mooie album Now and Then uit de zomer van 73 dus. We gaan een beetje sneller gaan, een beetje loco worden. Wel hier niet op het Sint-Anneke, hier zijn de Four Tops. En Loco in Acapulco.

De duo heeft nog plannen voor vanavond. We've Got Tonight. Dat was Kenny Rogers en Sheena Easton. En daarvoor Diana Warwick. I Never Love This Way Again. Tijd voor wat Nederlandstalig werk. En daarvoor heb ik een nummertje gekozen van Bob Benny. Waar en wanneer? Het was zijn grootste hit en leverde hem een gouden plaat op. Trouwens, dit nummer stond vreemd genoeg niet genoteerd in onze laatste Minerva's Vlaamse top 30 uitzending. Tja, maar je kan hem nog wel in onze top 1000 stemmen natuurlijk, die in augustus wordt uitgezonden. Ga naar de Radio Minerva website en klik gewoon linksboven, petit koontje, de 1000 van Minerva. En daar vind je alle info omtrent te stemmen. Doen, hè, zou ik zeggen.

0: Leven Hengstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Dat was Roy Orbison in een prettige, leuke zomerse dansuitvoering. Oh, Pretty Woman. En na de reclame starten we met Jay and the Americans. Come a little bit closer. Tijd nu voor het echte werk. Hier is Ginny Fontana in

Ze wordt gerekend tot een van de beste jazzzangeressen. Alhoewel dat ze daar zelf een hekel aan heeft aan deze term. Dit was Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. En daarvoor kregen we nog Perry Como met Magische Momenten. Dat creëren we hier op Radio Minerva. Magic Moments. Nieuw nummertje van de heer Tom Jones. It's Not Unusual. Een nummertje dat geschreven werd eigenlijk voor Sandy Shaw. Die op dat moment slechts onverwacht succes had met het nummertje. Het demo-versietje werd ingezongen door Tom Jones. En toen dat ze dat hoorde, Sandy Shaw, zei ze: ja, Tom, eigenlijk is dit een liedje voor u. It's Not Unusual voor zo'n hit weg te geven, zou ik zeggen.

0: And I like you under my skin.
1: Dat was Mr. Old Blue Eyes met een van zijn vele hits, geschreven door Cole Porter. Het liedje gaat over de liefde, die zo sterk is dat het bijna een obsessie wordt. Tijd voor mijn laatste gezongen nummertje voor de klok van 11 uur. En dat is eentje van de Fortunes. You've Got Your Troubles.

Zo 10:57, we hobbelen naar de reclame en naar het nieuws. Zo dadelijk ben ik bij jullie terug na de klok van 11. Tot zo dadelijk.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
0: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Franke op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks. Er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Over een uurtje vertrekken ze vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is onder controle en breidt zich niet verder uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. En volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit, maar het blussen verloopt moeizaam door de felle wind. En die kan het vuur vandaag verder aanwakkeren. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het al maar moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Candice de Wind van Vlozo.
6: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
5: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de 74 euro. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Genee moet daar eerst toestemming voor geven. Het is zonnig vandaag en heel warm. Lokaal halen we 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het tweede uurtje Timeless Music en dat met Patrick. We gingen van start met Danny en de Juniors at the Hop. Hop was een typisch Amerikaans begrip. Dat stond voor een dansfeest voor tieners. En bijzonder aan die feesten zou geweest zijn dat men zonder schoenen de dansvloer op moest. Dus die mannen gingen altijd met vuil kousen naar huis. Dat had ik toch wel eens willen zien. Verder met Denise Williams. Terug een beetje trager aan. It's Your Conscience.

Dat was Christophe, de Franse singer-songwriter, maar eigenlijk afkomstig uit Italië met zijn bekend nummertje Aline. De inspiratie voor de naam van de song die kwam eigenlijk gewoon omdat zijn tandartsassistente zo heette. Nou, dat vind ik wel een leuke. De volgende is een Jamaicaanse zanger, James Lloyd, Keep On Smiling. Een nummertje dat iedereen kan meezingen.

De hits gaan niet maar door en door en door. Dat was Ray Charles en I Can't Stop Loving You. Een nummertje dat je zeker zult terughoren in onze duizend van Minerva. Tijd voor een beetje popcorn met Gene McDaniels. It's a Lonely Town.

Leuk zo'n popcorn nummertje. Gene McDaniels, It's a Lonely Town. Het volgende nummertje dat geprogrammeerd hier staat is Paul Da Vinci. Your baby ain't your baby anymore. De Brit die vooral bekend is als leadzanger van de wereldhit Sugar Baby Love van de Rubbits. Nog voor het uitkomen van deze single was Da Vinci opgestapt bij deze groep. Hij ging dan door als solozanger. Zijn grootste solo-succes is deze hit dus uit 1974. Man, man, man. Die man die kan hooguit alles, zeg. Luister maar eens mee.

Een fantastisch mooi nummer vind ik dat. Tijd voor wat Nederlandstalig werk. Als ik zeg Sabrina Tak, die naam zal u zeker niks zeggen. Maar als ik zeg dat dat de naam is van Laura Lien, de enige echte Vlaamse slagerkoningin. Hier met de medley, met successen vanuit haar beginjaren.

0: Zeg schat, wanneer rijden we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: Oude glorieën er leven bij Radio Minerva.

Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Dat was Günter Neefs uit een special request album uit het jaar 96. You've Lost That Loving Feeling. En daarvoor een man die ik eigenlijk niet meer hoef voor te stellen. Het als Engelbert Humperdinck en Dommage, Dommage, Dommage. Verder met de Otis Redding. De Amerikaanse soulzanger met de bijnaam The King of Soul. Met een opzwepend nummertje, I Can Turn You Loose. In de context van het nummer betekent het dat de persoon op wie hij verliefd is deze niet kan opgeven. Alle remmen los, zou ik zeggen.

Een nummer die dat je morgen misschien wel kan horen hier in de tent van Radio Minerva. Met Danny van Tichelen is dat Dansen op de Plage. Een echte aanrader tussen 10 en 12 uur.

In het liedje waren dat de laatste woorden van de verongelukte autocoureur. En hij zei, tell her I love her, my love for her will never die. Dat was Ricky Valens. Verder met Lou Rolls. Lekker swingen. There will be love.

Een lekkere romantische song met veel soul. Dat was Lou Rawls, There Will Be Love. 11:49. Hier is Will Andy.

Zo dadelijk maak ik plaats voor de muzikale pauze met Karin en Elke. Dat was nog Jack Jones en The Love Boat. De grappige sitcom met de fratsen van de bemanning van het schip dat ondertussen wel echt gesloopt is. Tijd voor mijn laatste vocale. En dat is Timmy Euro.

Het was nog Doris Day. Ik moet afscheid nemen van jullie, 11 uur 58. Ik zou zeggen graag tot volgende week met een nieuwe Timeless Music met Patrick. Salutjes!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen. En betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Velozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het al maar moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Candice de Wind van Velozo.
5: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
4: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de 74 euro. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Gené moet daar eerst toestemming voor geven. Op de luchthaven van Melsbroek vertrekt rond deze tijd hulp naar Bordeaux. Ons land stuurt brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen om de grote bosbranden te bestrijden. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. In het departement Gironde blijft de situatie intussen spannend. Daar wordt een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
6: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
4: Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. En volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit en het blussen verloopt moeizaam door de felle wind. Die kan het vuur vandaag nog verder aanwakkeren. De Franse DJ en producer Kavinsky is overleden. Zijn lichaam werd vanochtend gevonden in zijn woning in Parijs. Dat meldde Franse media. Hoe hij overleed is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Maar voorlopig wijst niets op een verdacht overlijden. Kavinsky brak in 2010 door met zijn nummer Nightcall. Je kent het nummer misschien wel in de versie van Angèle. Zij bracht het nummer 2 jaar geleden opnieuw uit. Kavinsky was 50. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met zon en rond 29 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zo'n bienaverij. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem?
10: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Imobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij een muzikale pauze. Het is 12 uur en dan nemen Elke en ik het over van Patrick. Hij heeft weer al gezorgd voor 2 uren fantastische muziek. Tot 14 uur staan er weer een hele hoop leuke liedjes klaar. We gaan van start met Apples, Peaches, Pumpkin van Jay en de Technics.

Katy Kirby was een Engelse zangeres en vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op het Eurosong Festival van 65, waar ze als tweede eindigde. Here, There and Everywhere.

Jullie hebben juist Helmut Lotti gehoord met Fly Away. Johnny Leighton is een gepensioneerde zanger en acteur. Zo speelde hij onder andere mee in The Great Escape en de Von Ryan Express. Johnny, remember me.

We gaan twee nummers achter elkaar draaien. The Four Tops met Reach Out, I'll Be There, gevolgd door Our Love Is Here to Stay, gezongen door Julie London.

We zijn toe aan ons eerste verzoekje. Dit komt van Simon. Het is er eentje van Bart Cahel met 1000 terrassen in Rome. Voor mij een van de mooiste steden.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: De volgende zangeres was tot een paar maanden geleden volledig onbekend voor mij. Hier is Bunny Paul met A Million Miles From Nowhere.

Het volgende nummer is een verzoekje van Monique. Ze vraagt een nummer van Bobby Solo. Non dimentica, t'ho voluto bene. Vrij vertaald, vergeet het niet. Ik heb van je gehouden.

Mijn uitzondering voor vandaag is er eentje van ABBA van het jaar 78. En heel toepasselijk voor vandaag in de komende dagen. Summer Night City.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
6: Het is nu
7: 1
6: uur.
7: Goedemiddag. Radio Minerva.
8: In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken dat met HLN, de brandweer, is massaal aanwezig om het vuur te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de brand is en of er gewonden zijn. Ook over de oorzaak is nog niets bekend. In het Franse departement Gironde blijft de situatie spannend met de bosbranden daar. Het vuur is wel onder controle, maar vanmiddag wordt daar een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
9: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
8: Intussen is er vanuit ons land hulp naar Bordeaux vertrokken. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen en betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Er zijn deze zomer opvallend minder wespen. Vorig jaar deze tijd werden er meer dan 2000 wespen gespot. Nu zijn dat er zo'n 540, vier keer minder. Komt onder meer door het natte weer in mei en begin juni, wanneer wespen hun nest bouwen. Daardoor zijn er minder insecten waarmee wespen zich kunnen voeden. Maar ook de mens zit er voor iets tussen. Je hoort wetenschapsexpert Martijn Peters.
10: Ook wij zijn schuldig. Bijvoorbeeld, we hebben de invasieve exoot, de Aziatische hoornaar, geïntroduceerd in Europa. Die opkomst heeft ervoor gezorgd dat die op wespen gaat jagen, dus dat zorgt al voor lagere aantallen. En we plaatsen ook heel veel vallen om die Aziatische hoornaar te vangen. Maar daar komen per ongeluk ook vaak wespenkoninginnen in sommige van die vallen terecht.
8: Wespen zijn nochtans nuttig, want ze jagen op andere insecten, zoals muggen en vliegen. En ze helpen ook bij het bestuiven van bomen en planten. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 84 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
6: Aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze en dit op woensdag 29 juli. We zijn van start gegaan met Rod Stewart voor Sentimental Reasons. We gaan verder met een zangeres waarvan ik kan zeggen dat haar live optredens echt top zijn. Celine Dion met When I Need You.

Damita Joe was een Amerikaanse R&B-zangeres uit de jaren 50 en 60. Met kerstmis 98 overleed ze op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ziekte aan de luchtwegen. Bye bye love.

We zijn toe aan ons laatste verzoekje. Dit komt van Willy uit Hoboken. Het is een iets moderne nummer, maar evengoed een zeer goed liedje. Cockrobin met The Promise You Made.

Enkele jaren later, in 1964, had de dochter van Judy Garland, Liza Minnelli, een hit met Maybe This Time. Haar stem is even mooi als deze van haar moeder.

Met dit warme weer kunnen we niet anders dan een van de grootste ladykillers in de muziekwereld op jullie los te laten. Julio Iglesias, Mi Dulce Señor.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Connie van den Bos met een roosje, mijn roosje. Speciaal voor onze lieve collega Fred Medley. It's a Man's Man's World is in 1966 geschreven door James Brown en door hemzelf als eerste op plaat gezet. Het was een lied dat Brown telkens zong iedere live show dat hij ooit heeft gemaakt. En eerlijk gezegd, terecht.

De Platters met With This Ring, een nummer uit 67. Mijn oudste liedje voor vandaag is er eentje uit 37. Red Norvo met Worried Over You.

We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen en zo dadelijk is het de beurt aan Eddy. Jullie zullen ongetwijfeld verder blijven genieten van fijne muziek. We eindigen deze twee uurtjes met een nummer van Frank Sinatra, After You've Gone. Wij horen elkaar terug maandag om 8 uur.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningsinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken in het Mastenbos. Journaliste Laurent Stappers is ter plaatse.
4: Ze zeggen dat ze de brand onder controle hebben, dat die omschreven is en niet kan uitbreiden. Maar dat is natuurlijk in een bos van meer dan 175 hectare niet zo gemakkelijk. Ze zijn hier met veel, hij is dus omschreven, maar ik hoor wel dat het blussen nog heel lang zal duren.
3: Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog niets bekend. In de zorg zijn op dit moment amper flexijobbers aan de slag. Dat schrijft de Tijd. Sinds 1 juli mag dat nogthans wel en de interesse is ook groot. Maar de Vlaamse regering heeft nog altijd geen duidelijke regels klaar over de financiering daarvan. Daardoor weten ziekenhuizen en andere zorginstellingen niet hoeveel die flexijobbers hen precies gaan kosten. En dus houden ze de boot af. Er is nogthans een groot tekort aan personeel in de zorg, zeker in de zomer, omdat veel mensen dan met vakantie gaan. Er komt wereldwijd heel wat protest tegen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino. Die wil het WK voetbal verkopen. Infantino wil een nieuw miljardenbedrijf oprichten dat dan de commerciële rechten van het WK bezit. De aandelen wil hij dan verkopen aan privé-investeerders. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA is daar niet over te spreken. Ze denkt na over een boycot van het volgende WK door geen Europese landen meer te sturen. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden.
5: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
6: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
5: En wat kost deze schatting?
6: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485-54-87-85.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer tijd hier bij Radio Minerva voor twee uurtjes muziek, mozaïek. En we zijn vandaag inderdaad reeds 29 juli. En mijn naam is Eddy de Schutter nog steeds, hier voor de samenstelling en de presentatie staat. U weet, woensdagmiddag is het heel vaak van die wat rustigere muziek die jullie meestal wel zullen kennen. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Dit was het orkest van Tony Hiller met Somewhere Where, met een man die, ja, we moeten het maar doen, we moeten het maar kunnen, toch wel heel vrij goed kon fluiten, zeg maar.

Uit het jaar 1966 waren dat de Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En ze doet het momenteel nog wel. En zelfs vrij fel, mag ik wel zeggen. En de volgende dagen is het ook wel zo voorzien.

Rita College met Words Alleen Maar Woorden. Maar die kunnen zoveel betekenen toch in het leven. En dat heeft ze ook weer schitterend gedaan. En daar Bobby Vinton met eentje uit 63 ook alweer. Met een van die vele bekende liedjes met Blue Velvet.

In der tijd een hele grote, bij onze zuiderburen ook regelmatig op de televisie en de filmwereld te bewonderen. Deze Sacha Distel met eentje dat hij heel graag zelf kwam te zingen, heeft in de tijd zelf verteld. En er zit wel voor een groot gedeelte de waarheid in met La Belle Vie. Ja.

En misschien zitten we wel in uw tuin of op een terras een beetje te genieten van de muziek van radio. En misschien op een andere plaats. En wij doen alle moeite van de wereld om het u toch een klein beetje aangenaam met die rustige muziek vandaag ook weer te brengen. Dennis Roussos met We Shall Dance. U Maguma organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de Orangerie Schildhof. En dat vindt u terug op de Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht. En dat van 13 tot 19 uur. Op zondag 2 augustus is er Unplugged Unlimited met pop, rock en troubadour. Op zondag 9 augustus is de Highs Factory met folk tussen poëzie en protestsongs. En op zondag 16 september zijn er Les Violettes met vingervluggen swingende violen. Er zijn die dag ook smoutenbollen te verkrijgen, mensen. En ook op zondag 23 augustus is er het Dirk de Vriend trio met Nederlandstalige klassiekers. En tenslotte op zondag 30 augustus wordt afgesloten met de Fleetwoods met een hommage aan Fleetwood Mac. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be. umaguma.be. En meer info kan u eveneens verkrijgen op datzelfde website.

Dit is wel degelijk een beetje een ja, nieuwsgierige Laura Lien, want zij wil heel graag weten waarom droom of waarvan droom jij. Ja mensen, als ik u een zekere raad mag geven, met deze hitte temperaturen zou ik zeggen, drink toch regelmatig een beetje, want dat is heel belangrijk. En denk ook een beetje aan de dieren, uw huisdieren en dieren misschien wel in uw omgeving. Want iedereen heeft dat zeker wel nodig, een beetje wat verfrissing.

In de jaren 70 kende die man bij onze Noorderburen wel vrij veel succes. Dit was uit 1975 met Seal It With A Kiss. En die man die luisterde toen naar de naam van Albert West. En daarvoor een duo, dat hoort af en toe er ook wel eens bij. Met eentje dat in de tussentijd ook al 48 jaar geleden mensen op de plaat gezet werd. Peaches and Herb met Reunited.

0: van die enige muziek, alleen maar te beluisteren bij die enige unieke Radio Minerva. Dit was in de tijd de formatie Champagne met How About Us. En ook een Duits plaatje hebben we daarvoor kunnen draaien met Michael Holm. Wacht op mich.
1: I tell myself, what's done is done. Tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump.

0: trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat, manneke.

Eerst was het de beurt aan niemand minder dan Al Martino, man die we ook regelmatig hier komen te draaien bij onze radio met Wanted. En dit was ook zo'n supergrote in de tijd bij onze zuiderburen. En u weet, dan heb ik het hier over Claude François met Le Chanteur Malheureux. En als ik inderdaad hier op mijn klok voor mij kijk, mensen, het is ja regelmatig hetzelfde. Lopen ze stilletjes aan naar het einde van dit eerste deel. Maar u weet, na de tijd zijn van 15 uur zijn we nog terug voor een uurtje. Hopelijk tot dadelijk.

0: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
3: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
2: De brandweer blijft nog wel een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Er zijn amper flexijobbers aan het werk in de zorg, dat schrijft de Tijd. Nochtans mag dat sinds 1 juli, maar het is voor de ziekenhuizen en zorginstellingen nog altijd niet duidelijk hoeveel hen dat gaat kosten. De Vlaamse regering moet daar nog met een plan komen. En daarom houden ze de boot af. Er is sowieso al een groot personeelstekort in de zorg, zeker in de zomer. De Europese voetbalfederatie UEFA is woest op FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien, denk aan het WK bijvoorbeeld, kunnen verkopen aan privé-investeerders, zoals Amerikaans president Trump. Op die manier zou de FIFA miljarden extra kunnen binnenhalen. Als Infantino doorgaat met zijn plannen, dreigt de UEFA ermee het volgende WK te boycotten. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden met ook veel zon. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kunt u mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienhouderij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Met ImoBip ben je zo binnen als een huis.
10: Merci ImoBip.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

En hier zijn we dan terug voor deel 2 van Muziek Mozaïek, hier bij onze enige, unieke Radio Minerva. En mijn naam is Eddy de Schutteren en we doen nog een uurtje erbij, zeg maar tot 4 uur, met onze Muziek Mozaïek.

Eentje van de ouderen van deze uitzending vandaag. Dan heb ik het hier over niemand minder dan de Everly Brothers. Met eind 50 jaren. Met Till I Kissed You. En onze volgende zanger, ja, die mogen we al meer dan voor de helft een Belg noemen. Dan weten we waarschijnlijk over wie ik het hier heb.

Dit was, ja, nog een zeer jonge Adamo uit het jaar 1964. Ook een jaar dat ik zelf nooit of nooit zal vergeten, omdat dat het jaar was dat ik, zoals men dat in de tijd kwam uit te leggen, ons landje verdedigde. En dat deden wij toen, weet je nog, ja, in Duitsland, met andere woorden.

En vandaag was het er nog eens een keertje bij deze Helen Shapiro met Walk On By. In de maand augustus is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Op zondag 12 juli tijdens de Lillo Boekendorp kunt u er al terecht vanaf 10 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het volgende gsm-nummer 0485-614832. Nog eens even herhalen: 0485-614832. Of dat kan ook boekingen doen via poldermuseum@gmail.com. Boekingen poldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje en herberg met alleen authentieke voorwerpen uit die Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd. De tijd van vroeger dus. Toen alles, ja, zogezegd beter was. Voor meer informatie kan u terecht op hun site www.poldermuseum-lelo.be.

Dit was een verzoekje van vorige week van een luisteraar die vroeg om dit te willen draaien van Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted. En dat hebben we dan ook met alle plezier komen te doen. En daarvoor was het Mama's Jasje, weet je nog, met Laat Me Alleen.

Kenning me softly, weet je nog, want dit is eigenlijk ja, iets wat u waarschijnlijk allemaal nog zult weten. Vele, vele jaartjes geleden was er op de Nederlandse televisie ja, dat leuke programma. En dat werd toen gepresenteerd door Jos Brink. En dat deed het Wetendas. En dat deed dat toen samen met niemand minder dan Sandra Remer. Sandra Remer intussen tijd ook al in oktober 9 jaar overleden, mensen. En was ook buiten dat een uitstekende zangeres. Killing Me Softly.

0: Dit is de vertaling eigenlijk van If You Go, Tu T'en Vas. En mooi gebracht, heel mooi gebracht, door niemand minder dan Alain Barrière en Noël Corrier.
1: Trek uw daanschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid

0: www.bakkerij.be.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dit waren van bij onze noorderburen in de tijd de formatie The Cats met We Have Be Wrong. En daarvoor Kom Je Prima. Dat werd opgenomen door Malcolm Jan Vogel in het jaar dat het hier in Brussel onze expo was 1958. More Than Ever.

Ook zo'n bijzondere zangeres hier van bij ons, Dana Vinder met Jij bent mijn geluk. En we lopen ze stilletjes aan, ja, ook wat deze uitzending weer betreft. En dat is inderdaad onze muziekmozaïek op zijn laatste beentjes.

Einmal um der ganze Welt, en dat werd gebracht ja, door ook zo'n hele, hele grote zanger. Karel Gott, weet je nog, mensen ook regelmatig in de tijd op de televisie te bewonderen. Wel, het zit er wat dit voor vandaag, wat muziekmozing betreft, weer helemaal, helemaal op. Bedankt voor uw tamelijk vele reacties. En ik hoop dat u zich toch een beetje hebt kunnen terugvinden in de muziek die we vandaag voor u gepresenteerd hebben. Wat mij betreft zou ik zeggen, nog een fijne verderzetting met de collega's. En ik zou zeggen, tot hopelijk volgende week. Groetjes, dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
4: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, van het Antwerpen.
9: De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
10: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
9: De brandweer blijft wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. In de buurt van Madrid mogen zo'n 24.000 mensen weer naar hun huizen nadat ze moesten evacueren voor bosbranden. Dat melden lokale autoriteiten. De brand is nog altijd niet onder controle, maar is ook niet verder uitgebreid. Het vuur heeft al 77.000 hectare natuur verwoest. En de Duitse autobouwer BMW gaat wereldwijd 8000 banen schrappen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het komt door de tegenvallende verkoop in China de afgelopen maanden. Bij BMW werken wereldwijd zo'n 150.000 mensen. In welke landen de meeste jobs verdwijnen is nog niet duidelijk. Bij ons heeft BMW enkel verkooppunten, geen fabrieken. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden dan, met ook veel zon wel. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.
11: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

vond de plaat op een rommelmarkt voor een paar centen en het was vooral de titel die me aansprak. Ze bleek afkomstig uit een oude muziekkelder, weggestopt in een dichtgeplakte doos die naar vinyl en bakkeliet rook. De Encinade Reeds, veel meer is er niet van bekend en Summertime. Dat het zomer is, dat ondervinden we de laatste weken en gelukkig hebben wij hier in de studio een goede airco om niet te puffen en te zweten. De komende 2 uur ga ik die frisheid koesteren, want zo lang blijf ik bij je.

Een beetje pikkendieven met Frank Sinatra uit 1956. En het was dus niet alleen de fiscus die er moest aan geloven, maar ook menig vrouwenhart met deze Can I Steal a Little Love? Een vrouw die verliefd is, kan je van alles wijsmaken. Vraag dat maar aan Frankie Lane, want die draaiden we net voor Sinatra met A Woman in Love.

Daarnet hadden we Silhouettes van Herman's Hermits uit 1965 en we hadden bezoek van Jimmy Frey, die eigenlijk Ivan Moerman heet. En hoe je dan bij de naam Jimmy Frey komt, is me gewoon een raadsel. Een plaat die in 1974 in elke Vlaamse huiskamer uit volle borst meegebruld werd en wie weet nu ook nog als het bier op is. Niemand weet hoeveel ik van je hou en gelukkig maar, want als de Belastingsdienst het exact zou weten, zouden ze er ook nog successierechten, milieutax en een provinciale tax opheffen. We ruilen het Vlaamse levenslied in voor een tas chocomelk.

Wat een stem. Lekker diep. En toen ik nog rookte, kon ik dat ook. Maar ondertussen ben ik al 22 jaar gestopt en 50 kilo zwaarder geworden. Leonard Cohen was dat uit 1988 en I'm Your Man. Net daarvoor een tristige disco-hit van Hot Chocolate over Emma, de vrouw van een zanger. En zij had de ambitie om filmster te worden, maar dat lukte niet. En daardoor werd ze depressief en pleegde ze zelfmoord. Het wordt tijd dat we weer opgewekt gaan doen, want tristige platen, dat is niks voor mij.

Daarnet hadden we de Hughes Corporation uit 1974 met Rock the Boat. En nu net draaide ik een klassieker, maar dan wel de reggae-versie van Greyhound op Trojan Records, het meest populaire label uit Jamaica, samen met Studio One en Bluebeat. Het unieke recept van Greyhound was klassieke Amerikaanse pop, country en filmmeesterwerken vakkundig voorzien van een aanstekelijke en zonnige Jamaicaanse reggae bounce die geen spaander heeliet van het origineel, maar goed was het wel. Moon River, origineel van Henry Mancini. We reizen per direct nu terug naar eigen bodem voor een artiest die beduidend meer verlangde van zijn medemens dan zomaar een vriendschappelijk handdrukje, want in 1973 wilde Injas Baard na het uiteenspatten van de Lilac Street Band More Than Sympathy. En hij kreeg dat van zowat alle Vlaamse bakvissen die achter zijn gat liepen.

Hop, en dat was gedaan. Een van de meest succesvolle duetten van eigen bodem in de 90s. En toen kon het nog. Tegenwoordig wordt er niet meer gebeld en geschreven. Ze sturen liever een sms'je met een persiek of een aubergine. Vroeger hield men het gelukkig nog netjes bij postzegels en een vaste telefoonlijn met een draaischijf. Luc Steno en Sandra Kim en Bel me, schrijf me. We duiken terug in de tijd naar 1961 nu voor een vroege soulman die vooraf glashelder duidelijk maakt dat hij geen zin heeft in Ambras. Jerry Jackson en You Don't Wanna Hurt Me.

werden er nog schone liedjes gemaakt. Lucille Starr in 1964 met de French Song. En als de zon daar 's ochtends zo vrolijk goeiedag zegt tegen de bergen, dan vraag ik me af of die rotsen er ook een kop koffie bij krijgen. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. We blijven in Franse sferen, want Jen Rock trekt resoluut de kaart van de nationale trots en de Franse levensstijl met La Belle France.

Zelf woon ik in het laatste huis van de straat en toch niet helemaal op de hoek, maar de Nutty Boys, zoals ze ook wel eens genoemd werden, hadden een riante villa in the middle of the street. Gigantisch leuke muziek maakten ze, de jongens van Madness. Muziek die ik heden ten dagen wel heel erg mis. Net ervoor hadden we een plaat die geurde naar een Franse camping, stokbrood met een korst waar je je tanden op in tweeën bijt en een lauwe fles vin de table in de brandende zon. Genrock met La Belle France. Het nieuws komt eraan, hier is Luc Bral.

vuilnisman. De schoolkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten.

0: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opletten voor de sterke stroming aan de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij. Dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee verder op het strand komt. Anne Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
3: Iemand die niet zo goed kan zwemmen, kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
2: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892. Dat laat het KMI weten. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Toen was de maximumtemperatuur 33,2 graden. De Gentse organisator van jeugdkampen Freetime heeft het faillissement aangevraagd. Volgende maand zouden nog zo'n 600 kinderen met die organisatie op kamp gaan. Wat er met hen moet gebeuren is nog onduidelijk. Je hoort de voorzitter van Freetime, Dirk Schokkaert.
4: Het is zo dat er al een neerwaartse trend was. In juni hebben we nog gezegd, we gaan de ganse zomer uitdoen. We gaan schoon afsluiten en we wouden eind augustus sluiten. Maar door die kampen te annuleren al en een aantal mensen en accommodaties te moeten weerbetalen en met het tweede groot probleem, het vinden van monitoren, zitten we nu in de shit, met manier van spreken, en moeten we vroeger stoppen.
2: Het is ook niet duidelijk of de ouders hun geld zullen terugkrijgen. Opvallend, de Vlaamse regering gaf dit jaar al bijna €230.000 aan subsidies aan Freetime. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. 1 vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. En goed nieuws uit Nepal, want daar komen al maar meer tijgers bij. In 16 jaar tijd is de populatie meer dan verdriedubbeld, dat meldt het WWF. Nepal investeert al jaren in natuurherstel en dat loont dus. WWF noemt het een van de grootste succesverhalen over de hele wereld. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
5: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
6: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
5: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
7: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
6: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
8: Robert, de expert. 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
11: Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Een echte muur van geluid uit de Wall of Sound van Phil Spector uit 1966. Ike en Tina Turner met River Deep Mountain High. Ike stond mee op de hoes, maar het was vooral Tina die de berg beklom. Welkom in deel 2 van de Van Dijk Collectie. Ik ben er tot 6 uur. Zomer.

mooie muziek op de radio met Curtis Lee uit 1961, voorzien van de nodige doo-wop-koortjes die je meteen terug naar de jukebox katapulteren en zegt nu zelf, engelenoogjes zijn prachtig, Pretty Little Angel Eyes. Net ervoor gingen we zwijgend naar 1979 met Cliff Richard en We Don't Talk Anymore, spreken is zilver, zwijgen is goud. We duiken weer terug in de romantiek, want Engelbert Humperdinck, die doet een belofte.

0: Ik doe het alleen op woensdag tussen 4 en 6 en op zaterdag tussen 8 en 10. Maar Willy Sommers, die doet het van 's morgens tot 's avonds. In Antwerpen noemen ze dat een etenteen. Daarnet was het ook romantiek troef met Engelbert Humperdinck uit 1969 met zijn belofte That Promise. De man verkocht tientallen miljoenen platen en stond bekend om zijn imposante bakkenbaarden. Zijn vrouw gebruikte die om het voetpad te vegen. We trekken naar New Orleans nu, waar Fats Domino al klaar zit achter zijn piano.
1: Minerva, aha, aha.
2: It's a good time.
3: Rock and roll, oldie.

De eerste grote Motown-hit van de Four Tops uit 1964, Baby I Need Your Lovin'. Four Tops-zanger Levi Stubbs die zorgde met zijn krachtige stem voor kippenvel en wist goud te bemachtigen. Net ervoor draaide ik op verzoek een plaat uit mijn geboortejaar 1960 van een van de grondleggers van de rock'n'roll die met zijn onmiskenbare pianostijl de wereld wist te veroveren. Fats Domino en My Girl Josephine. En die Josephine had duidelijk iets bijzonders, maar haar gsm-nummer ben ik kwijt.

Het lijken wel vieze manieren, maar dat was niet zo. Voorlichting op de radio, een stukje van jou en een stukje van mij. En hopelijk wordt het een mooie baby. A Little Bit Me, A Little Bit You, door Neil Diamond, geschreven voor de Monkees. Een beetje ik, een beetje jij. En als de afwas dan ook nog een beetje zichzelf doet, zijn we helemaal gelukkig. Net ervoor een Nederlands exportproduct uit 1972, de Golden Earring, die later met platen als Raider Love en When the Lady Smiles bewezen dat ze niet zomaar een bandje uit Den Haag waren. Ik maak het even heerlijk lichtvoetig nu met Harper's Bazaar en de 59th Street Bridge Song.

0: Grandioos Goud.
1: Ik zeg oeh!

Dat was een tijdje geleden. Prachtig en ruig en uit 1977. Met muziek van Normaal uit de Achterhoek en Oerend Hart. Ze rijden tegenwoordig wat minder rond met hun Norton en hun BSA, want de naft is te duur geworden. Rustiger aandoen was dan weer het handelsmerk van Harper's Bazaar in 1967, want zij voelden zich helemaal groen.

populairste Italianen uit 1968, Adriano Celentano en Azzurro. Een plaat waarmee je zelfs in de winter de zomer kan voelen. Maar die voelen we nu ook zonder, want zoals Nat King Cole daarnet en in 1963 al zei, we zijn in de lazy, hazy, crazy days of summer.

OJ's uit 1972 met een mes in de rug en twee keer rondgedraaid Backstabbers. Een Philadelphia soul klassieker over mensen die vriendelijk lachen tot je je omdraait. Mijn twee uurtjes zitten erop, vrienden. Ik heb Patricia nog voor jou en de snoepplaat. En daarna is het de beurt aan Eddie.

0: Draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkelband, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Opletten voor de sterke stroming in de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij en dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee ook verder op het strand komt. Anne Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
5: Iemand die niet zo goed kan zwemmen kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
4: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892, dat laat het KMI weten. Het werd vanmiddag 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Dat stond op 33,2 graden. Wie met de trein vanuit ons land naar Nederland wil, is raar voor de moeite. Door een storing ter hoogte van Roosendaal vlak over de grens kunnen er geen treinen rijden. Dat laat spoorwegbeheerder Infrabel weten. Thomas Baken.
6: Dat betekent dat wij vanuit Antwerpen geen treinen kunnen versturen naar Nederland tot nader order. We hebben wel gehoord van onze Nederlandse collega's die de spoorinfrastructuur daar beheren, dat men volop bezig is met die wisselstoring proberen op te lossen, maar we hebben nog geen vooruitzicht gekregen.
4: De NMBS raadt aan om de reisplanner in de app te raadplegen voor de laatste updates. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer het thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
11: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Hallo, met de strangers. Ja, Bernard. Oh ja, u ging ons plaatje lanceren. Op uw gezee, hé? Hoeveel? Hoeveel? Nee, ik denk er nog niet om. Of, waarom we dat ooit? Nee,

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat tot minstens 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
9: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
8: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkel band, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij van een dag eerder. En dan nog kort meegeven dat het treinverkeer tussen ons land en Nederland terug opgestart is. Mogelijk hier en daar nog wel met een vertraging en sommige treinen worden ook afgeschaft. Maar de storing op Nederlands grondgebied is opgelost. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
10: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is superknap en ja, geeft veel voldoening. Ik had wel eens het gevoel dat het goed zat, maar het was toch direct een pittige ritme. Vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
8: De Slovaak Lukas Kubis werd tweede, de Deen Hendrik Pedersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

klinkt tot in het diepste van mijn ziel. Voel ik nog dat jij alles bent voor mij en hoe ik jouw liefde mis.

0: Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat minstens tot 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
1: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
0: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Verschillende vrouwen hebben de Amerikaanse muzikant en acteur Jared Leto beschuldigd van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Dat is te zien in een documentaire van de BBC. De beschuldigingen gaan over gebeurtenissen tussen 2002 en 2016. Sommige van hen waren ook minderjarig op het moment van de feiten. Leto zelf ontkent de feiten. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
2: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is superknap en geeft veel voldoening. Ik had wel eens het gevoel dat het goed zat, maar het was toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen meer.
0: De Slovaak Lukas Kubiš werd tweede, de Deen Hendrik Pedersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de Inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De Inspectie Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een drone-aanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal nikszeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er alleszins door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
2: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nogthans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. Artsen waarschuwen voor de gevaren die te veel water drinken met zich mee kan brengen. Aanleiding is een incident op het speelplein van Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronken een aantal kinderen zoveel water dat ze hoofdpijn kregen en moesten overgeven. Je hoort professor Filip Joris van het UZA.
1: Drinken van grote hoeveelheden water die arm is aan zout op een korte periode geeft aanleiding tot een verdunning van het bloed met een heel laag zoutgehalte in dat bloed dan op dat ogenblik. En zo'n heel laag zoutgehalte prikkelt de hersenen en je kan daar zelfs in heel extreme gevallen en zeldzaam in coma van geraken.
0: Vandaag gaat het gelukkig beter met de kinderen in Kalmthout. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een droneaanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en de rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt er een eind aan het juridische getouwtrek tussen de twee partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbel is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
2: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal niks zeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er al sinds door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
0: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
3: Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Een programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de Nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. En we beginnen met een lied voor alle mensen die op zoek zijn naar tederheid. If I could find you, schatteman en couvreur.

If I Could Find You van Schatteman en Couvreur. Het is een wonderlijk moment als mensen ontdekken wat liefde is. I Wanna Know What Love Is, Sophie in duet met Bobby Womack.

I Wanna Know What Love Is, Sophie en Bobby Womack. Nu de vraag die velen zich regelmatig stellen. Do You Love Me? Van Sheriff Dean.

I Call Your Name van Willy DeVille. Nu gaan we slaapjes doen en dan hoop ik dat we morgen vroeg samen wakker worden. I Wanna Wake Up With You van Boris Gardner.

Barry en Eileen, if you go. Wel, als je vertrekt, dan is het heel simpel. Tabula rasa. I'm gonna change everything. Jim Reeves.

Jackie James en wat mij betreft een van zijn mooiste hits, Inamorata. Nu een wonderlijke stem, Sarah Brightman. Just show me how to love you.

Just Show Me How to Love You van Sarah Brightman. Ik heb een mooi duet. Save Your Love, René en Renato.

Cold I Dring You van Shirley Bassey en Alain Delon. Ja, bellen is plezierig, maar eigenlijk zou ik liever hebben dat je hier was. Wish you were here.

You are the only one van de Dream Lovers. En nu een overbekende stem. Lou Rawls. You'll never find another love like mine.

You'll never find another love like mine van Lou Rawls. Lieve meisjes, sterke jongens, het eerste uur van de nachtwacht zit er bijna op. Nog één bekend lied. You've lost that loving feeling van de Righteous Brothers. Tot straks na het nieuws.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
2: Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief, omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. In Deurne bij Antwerpen heeft de politie 4 voertuigen in beslag genomen tijdens een trouwstoet. Oorzaak was gevaarlijk rijgedrag van de bestuurders. In 1 auto hingen tegelijkertijd zelfs 3 inzittenden uit de wagen, laat de politie weten. 1 bestuurder was ook onder de invloed van cannabis. Een andere aanwezige was illegaal in het land en werd gearresteerd. Experts van de VN trekken aan de alarmbel over de ebola-uitbraak in Congo. Omdat het aantal besmettingen er elke 20 dagen verdubbelt, willen ze dat er dringend meer hulp komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpgoederen, maar ook beschermingsmateriaal en medisch personeel. Intussen zijn er al meer dan 1400 mensen gestorven door het virus. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt een eind aan het juridische getouwtrek tussen de 2 partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbijl is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. En we begonnen met een instrumentale versie van How Deep Is Your Love, een van de vele wereldhits van de gebroeders Gibb, de Bee Gees. Nu het enfant terrible van de moderne muziek, Michael Jackson, One Day in Your Life.

And I Love You So van Shirley Bassey. Overtuigender kan het niet. Alhoewel, de volgende moet er niet voor onderdoen. I Will Always Love You, Whitney Houston.

I Wish You Love uit de Great American Songbook van Rod Stewart. Nu Into Each Life, Some Rain Must Fall van de Ink Spots.

Into each life some rain must fall van de Inkspots. Hoe zeggen we dat bij ons? Het leven gaat niet altijd over rozen. En als het dan eens fout loopt, dan zijn we er voor elkaar. Mensen zijn er voor mensen. Ludgard Simons.

Ik zal goed voor je zorgen. Ik weet heel goed hoe jij je voelt. En precies wat jij bedoelt. De nacht is lang. We praten verder morgen.

Love is in Your Eyes van Gerard Joling. Toptalent uit Nederland. Maar bij ons zit ook toptalent. My Love for You van Eddie Smets.

Till I Loved You van Jennifer Rush. Zachte muziek voor een zwoele avond. En als je de dag kan afsluiten met het gevoel dat je een vriend hebt, kan er niks meer stuk.

You've Got a Friend van Tom Jones. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma zit er bijna op. We sluiten af op een schitterende manier. El Mon Soleil van Salvatore Adamo. 1001 maal dank voor het luisteren. Tot zondagavond om 8 uur voor de muziekdoos.

0: is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vermoedelijk blijft de E40 ter hoogte van Aalst en in de richting van Brussel nog even afgesloten. Deze namiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval en dat zorgde voor veel hinder. De resten drongen door tot in het asfalt en dat maakte het wegdek bijzonder glad. De reinigingswerken zijn nog altijd aan de gang. Je moet er de snelweg even verlaten. Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. Amerikaans president Trump kondigt opnieuw harde aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Volgens Trump werden er afgelopen nacht raketten onderschept die Amerikaanse sites in het Midden-Oosten viseerden. Nu is het onze beurt om hen erg hard te raken, laat Trump weten. En goed nieuws voor de fans van Madonna. Want de Queen of Pop komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam. Dat circuleerde al een paar dagen nadat ze ernaar gehint had op sociale media. En het is nu bevestigd. Ze staat al zeker in de AFAS Live, een concertgebouw, op 1 augustus. En ze zou ook verschillende special guests meebrengen. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

to help me forget that we're through.